Hier voor is het jommel klaut. Kauwgom is am kiosk, oder herzen van een vrouw. Zijn we mal ehrlich? Zijn we mal ehrlich?

zat. Bij het flesje voor Pia en ons knakker voor Nella. Hoe voor Nora een steen, een lesje becher voor Ingrid.